It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen door die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je neem?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zolang mijn zakje zelf was. Ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een thee geeft zo vroeg aan jou?
0: Het is maar net gasvrij.
1: Hoeveel maal was hij nou al hier?
0: Ach, ik mag net zijn hoed kom al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel maal, Paternella? Hoeveel maal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hij hoed verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet hij dit ook vergeet. Bloemingslang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slangen van, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, nie?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoerd.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoe kom moet ons bespiegelen door iets wat nog niet gebeurd het? Wie? Je hebt me nog eerst gegroet, niet?
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dat die manier waarop je groet?
1: Ach, Petronella, ik is omgekapt.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ik het zo naar jou verlang.
1: Waar had jij tijd gekregen? Oh ja, bekeer jou dan een hele tijd. Los het nou maar, Petronella. Ik jaag toch net mijn bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jij is voor mij speciaal. Jaap zijn kuierkies is niet boelangs, is niet vriendschap.
1: Ja, moet hem net niet thee en koekjes geven. Wacht, laat ik jou eerst goed. Naam, Petronella.
0: Zo kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bukken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan. Ek kan het nou doen.
1: Wel, geniet wat los, maar eerst Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dit lijkt voortreffelijk hier bij jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moest maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, je vrou se hand is amkundig. Het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes. Altijd saam 11.
1: Heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Petronella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, ne? Ek slaap vir ons om in enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar, Paternella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, 1 stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch. Hoe sê jy, dis Henning se skuld?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy soos,
0: Toe laat ek bykie
1: sê. Petronella, moet niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, dat ijs of zelf wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, wat ek nou so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom baasje. Toe, geen theepraterij
1: nie. Ach, mens kan nie wen, jy kan net nie wen nie.

0: is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je rarig lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk en nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Vrouw, wat peuter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê ek, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer nie algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, daar was hier, is hy? Foam, lê, is hy die foam?
0: Ach, laat dan lê, is
1: hy peuter. Ja, dank is dit belangrijk. Belangrijk!
0: Oh, om nou met my ou groot lichaam uit die bed te kouter is een eeuwige strijd!
1: Ek sal gauw gaan!
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en een skelm kat! Nee, kind, en jou kering sal uitbraai!
1: Hey.
0: Oh, zo, ja, daar morgen!
1: Ik kom samen, jou! Dit is een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bartie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Eh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Eh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Eh?
2: Maar luister, dit is nou nie wat hy wou gevraagd. Gevraagd nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voerskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek sien. En dit beskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar oom Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die weduwee om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weg, jy.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Ek laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes.
1: Huh?
2: En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie.
1: Huh?
2: Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ja,
1: wel geloof.
2: Jy moet daar bewerk. Zag maak.
1: Hey.
2: My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my môre daar toe ry.
2: Jy hou ou Jasper weg, my ja. Met hom daar het ek nie katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die sweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country muziek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Ja, die Claude Larson Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwyl groep 2 met die Sari-toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe ken vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een meesbelovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Hij vindt wat nou net hier eet is. Hoe komt het jij voor ons dat een TG zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gastvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn goed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, wie echt geen jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Nee, niet hoe het verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan deed dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Een slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sis Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nou niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoed.
0: Gewis, het moest koekjes voor jouw gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog niet gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: We hebben geen wat los, maar je is Petronella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het zomaar baie mooi lijken.
1: Ah, je vrouwse hand is amkundig. Je hebt net geweet waarom elke omiebo stukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, altesaam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, hè?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die see-toneel boek aan die klavier hang.
1: See-toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Tja, ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see-toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar, Petronella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch...
1: Jou, en dem het, sier, slap jou, Henning, wees ons jou bloeming voor een sier.
0: Hoe sê jy, dis Henningse skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mees, waar hy nou is, hy so,
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Petronella, moet nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, het ijs of self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met staat en wees.
0: Kom saam, kom baasje. Toe, geen theepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen, jy kan net nie wen nie.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En daar kan nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Vrouw, wat peuter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Ek dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, daar was die, is die phone, phone, phone, lê, is die die phone?
0: Ja,
1: dank is dit belangrijk. Belangrijk.
0: Oh, om nou met my ou groot lichaam uit die bed te kouter is een eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog minder as een muis en skelm kat. Nee, kind, en jou kering sal uitbraai. Oh, so, ja, daar morgen.
1: Ek kom saam met jou. Een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bertie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daar. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Hey,
2: maar ja, luister, dit is nou nie wat hy wou gevraag. Gevraag nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraag?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goe, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voorskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit verskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 tien my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wediwees om sy sitplek beloer.
1: Huh?
2: Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Ja, Nicky, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weg, ja.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Dit laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het haar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil geloof.
2: Jy moet haar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my morgen daar toe rui.
2: Jy hou ou Jasper weg mee, ja. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die zweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. In 'n hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Die verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het die Sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sale, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

En meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meen, ik zal toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier uit is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag net zijn hoed kom al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde mal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan had dit ook vergeet. Bloemingslang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Precies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slangen van, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, het is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 sterren. Om zeker gammerkoekjes opgevoed.
0: Gewis het moest koekjes voor jouw gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel over iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eens gegroet nie.
1: Ik het naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar had jy tyd gekry? Ja, bekeer jou dan die hele tyd. Los het nou maar, Paternella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: We hebben geen wat los, maar je Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het zomaar baie mooi lijken.
1: Je vrouwse hand is amkundig. Ik net geweet waarom elke omiebo stukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eerst wachten. Eerst ander dag, ja. Toen zijn er van mij, waar wil jy die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, altesaam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle niet prachtig, nie. Ek dink, ek wil die see toneel boek aan die klavier hang.
1: See toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Paternella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om een enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy, hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so so,
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Paternella, maar niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, dat ijs of zelf wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek nou so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom baasje. Toe, geen theepraterij.
1: Ach, mens, kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar het als was op het tijd in die woorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jannekie, toch? Ja, zie, vrouw. Wat peuter jij nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik. Ik had zomaar geleerd denken. Dank.
0: Dank?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar in die algemeen.
0: Aan wie? Albert is voor je dan was daar een andere vrouw?
1: Essie, daar was hij. Essie, foam, foam, foam, lee. Essie, die foam.
0: Ach, laat dan, lee. Je
1: ja, bent jouw dank, is dat belangrijk. Belangrijk.
0: Nou, met mijn oog groot lichaam is die beste kouder en zijn eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, in jouw kering zal uitbreiden.
1: Hey.
0: Oh, zo, ja, daar moet ik.
1: Ik kom samen, jou. Lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, o Jaap.
2: Naand, o Barty. Naand, ja. Ach, slaap jullie al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar o Jasper daar op. Eet gaf.
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk dus een stuk bultong. Zeg me, hoe je tante dan van bultong? Maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij even dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen.
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe most dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, o Jaap. Dingen is vorder goed. Met een Pietro is je niet ongeneer.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij goed vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat toren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooi kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloeg. Net met hoepenele ogen en begeerte in een hart.
1: Hey.
2: In een hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet ik het niet, als ze willen voortanen weg. Je.
2: Niet net hulle voortanen, nee, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Ik laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Wat zij nog niet nee gezien, nee. Ook niet ja, nee. Ja, nee. Mijn hart brandt om Petronella aan mij zei dat hij belt.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zag maak. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kans niet. Kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je aanschijn, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country muziek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.